0: لاستم كفافي.
1: Dan ver nog het zo ziek zijn. Je voegt dan niet per taal van de toon. Je wacht dan nooit van de toon. Ver. Ja,
2: die
1: is gewoon minder. Je hebt nog een motor. Ja, het is hier een zand van je man. Dat is gewoon goed, hè. Je loopt dan nooit van de toon. Je voegt dan niet per taal van de toon. Je hebt nog niet zoiets. Het is een feest. En je hebt nog niet zo goed. Je hebt nog niet zo goed.
3: Ah, e ce nou vera? Eu tinha de tinha na vana, eu tinha na izia, mas refaz mais, na mi sus cartia am par pas. Na cabine na mama sus cartia de son vera. Venga, mas se pega ar vai tinha na mama, vem, vai fazer isso, tá pra.
1: Mas não tinha o futuro, né?
4: Ito mitsitoeran'ity atao hoe Ambatombravavy. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ny toeran'ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toeran'ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.